0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukisch.
1: Boelischach, ik chach en dukisch, de ihischkeliacht de kwischchali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fween de credive, agus nischkelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
1: Veel eer de groeges, en hoog de glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dark Yon. Rira.